In het programma House of Hardbop luistert u naar studio-opname van Amerikaanse drummer Max Roach. In aanvulling op de opname met zijn kwartet met Kenny Dorham, Hank Mobley en George Morrow voor het album The Max Roach 4 Plays Charlie Parker ging Roach wederom de studio in met het kwartet, maar dan met twee wijzigingen in de bezetting. Hank Mobley werd vervangen door tenorsaxofonist George Coleman en de nieuwe bassist werd Nelson Boyd. Deze opname vond plaats op 11 april 1958 in New York. Het hele album kreeg zijn release op Emercy. U hoort als eerste stuk de Charlie Parker-compositie Coco, gebaseerd op de akkoorden van Ray Noble's Cherokee. Het tempo is zo snel dat bassist Nelson Boyd in plaats van 4 noten 2 noten in de maat speelt. En in dit soort razendsnelle tempi was Max Roach een meester en de beide blazers, Kenny Dorham en George Coleman, hadden er ook weinig moeite mee. En of het nog niet genoeg is, slaat de leider zelf ook nog 4 perfecte chorussen. Daarna volgt Parker's Billy's Bounce en Kenny Dorham speelt hier een geweldige solo en bassist Nelson Boyd speelt hier een stevige walking bass solo, gevolgd door weer zo'n melodische solo van Max Roach. Als laatste stuk van deze sessie de befaamde Parker Blues, Parker's Mood. De heren laten hier stuk voor stuk even horen hoe je een slow blues moet spelen.

luistert naar het programma House of Hardbop met deel 2 uit een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop-drummer Max Roach. Eind jaren 50 begon hij zich in te zetten voor de Civil Rights Movement en nam hij de suite Freedom Now We Insist op. In 1961 schreef hij muziek voor een nieuw album met een concept van vrijere improvisatie vermengd met de oude, zeer sterk ritmische elementen uit Afrika. In augustus van dat jaar nam hij deze composities op met een uitgebreide bezetting in een studio in New York voor het vooruitstrevende Impulse-label. Het werd allemaal uitgebracht onder de titel Percussion Bittersweet. In de bezetting hoort u Booker Little, trompet, Julian Priester, trombone, Eric Dolphy, altsax, basklarinet en fluit, Clifford Jordan, tenorsax, Mel Waldron, piano, Art Davis, bas, Carlos Potato Valdez, conga, Carlos Totico, Eugenio, Kubel, Abby Lincoln, zang en Max Roach op drums. Als eerste de composities Garvey's Ghost. Deze compositie is opgedragen aan Marcus Garvey, voorvechter van een onafhankelijk Afrika. Het stuk is in 6/8e maat geschreven en als soliste hoort u de getalenteerde trompetist Booker Little, tenorsaxofonist Clifford Jordan en een geweldige solo van de leider. De stem in het thema is van de toenmalige echtgenote van Roach, zangeres Abby Lincoln. Vervolgens de compositie Mama, opgedragen aan de vrouwen die moeten werken, vechten en lijden. Het stuk wordt uitgevoerd in medium uptempo met uitstekende solo's van Julian Priester, Clifford Jordan, Booker Little en Max Roach. En ze worden begeleid door de walking bass van Art Davis. Ten slotte hoort u Tender Warriors, opgedragen aan de jonge generatie die vechten voor de burgerrechten. Het stuk is geschreven in een 3/4 en 6/8 maat. Eric Dolphy speelt het thema op fluit, gevolgd door een pianosolo van Mel Waldron en wederom Booker Little met een prachtige trompetsolo, onmiddellijk gevolgd door de basklarinet van Eric Dolphy, die uitmondt in een solo van Roach, begeleid door de percussionisten.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar een studio-opname uit 1957, 58 en 1961 van Amerikaanse hardbop-drummer Max Roach. Ze komen van de cd The Max Roach 4 Plays Charlie Parker op het Verve label en van de cd Percussion Bittersweet op Impulse. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

Welkom bij de Concertzender, welkom bij House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van drie uitzendingen over de Amerikaanse hardbop drummer en componist Max Roach. Hij leefde van 1924 tot 2007. Geboren in North Carolina op 10 januari 1924, groeide die uit tot een van de belangrijkste drummers in de geschiedenis van de jazz. Op 4-jarige leeftijd verhuisde die naar New York, waar hij opgroeide in de wijk Brooklyn. Hij drumde al rond zijn 10e jaar in verschillende gospelbands en op 18-jarige leeftijd verving hij drummer Sonny Greer bij het orkest van Duke Ellington. Daarna speelde hij ook nog in de band van Benny Carter. Naast de grote swingdrummers als Joe Jones en Sid Catlett hoorde hij ook bebop-pionier Kenny Clark in de clubs op 52nd Street in New York. Door zijn uitstekende techniek en melodisch denken bracht hij de manier van drummen die Clark had uitgevonden op een nog hoger niveau en speelde daardoor al snel met mensen als Dizzy Gillespie, Charlie Parker en Bud Powell. Door zijn technische begaafdheid kon hij ook met het grootste gemak de razendsnelle tempi van Parker en Gillespie spelen. En zo kon hij zich ontwikkelen tot een belangrijke melodische solist. Deze ervaring kwam hem goed van pas toen hij in 1954 zijn eigen hardbop quintet oprichtte. Hij deed dat samen met de fantastische trompetist Clifford Brown. Van dit quintet hoort u opnames die gemaakt zijn op 2, 3 en 4 augustus 1954. Het gebeurde in de Capitol Studio in Los Angeles. Deze opnames zijn uitgebracht op het Amersey label onder de titel Brown and Roach Incorporated. In de bezetting hoort u Clifford Brown, trompet, Harold Land, tenorsax, Richie Powell, piano, George Morrow, bas en Max Roach. Als eerste hoort u in een razend tempo Sweet Clifford van Clifford Brown. Het is gebaseerd op de akkoorden van Sweet Georgia Brown. Daarna een schitterende uitvoering van de ballad I Don't Stand a Ghost of a Chance with You, met in de hoofdrol een sublieme Clifford Brown. Als derde stuk Edgar Sampson's Stomping at the Savoy, waarin Max Roach een prachtig staaltje melodisch drummen laat horen.

In het programma House of Hard Bop hoort u studio-opname van de Amerikaanse drummer Max Roach. In 1954 begon hij een legendarisch quintet met de fabelachtige trompetist Clifford Brown. Deze groep groeide uit tot een van de meest toonaangevende hardbop-formaties van de eerste helft van de jaren 50. Muzikaal waren Roach en Brown een perfecte match. De overige leden waren tenorsaxofonist Harold Land, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. U hoort opname van deze groep uit augustus 1954. Ze zijn opgenomen in Los Angeles en uitgebracht op Amherst. En de titel? Brown and Roach Incorporated. Mildana is een compositie van Max Roach en hij zelf staat ook centraal in dit stuk. En hoe? Daarna volgt Jimmy Van Heusen's Darn That Dream in een prachtige uitvoering van tenorist Harold Land. Tot slot van de sessie hoort u een kokende uitvoering van I Get a Kick Out of You van Cole Porter. Het arrangement is van Thad Jones. Helaas kwam er op 26 juni 1956 een vroegtijdig einde aan deze fantastische groep. Op die dag overleden Clifford Brown, Richie Powell en zijn vrouw Nancy bij een zwaar auto-ongeluk.

U luistert naar het programma House of Hardbop met deel 1 van een driedelige serie over de Amerikaanse hardbop drummer Max Roach. Na het fatale ongeluk van trompetist Clifford Brown en pianist Ritchie Powell begon Max Roach een quintet met onder andere trompetist Kenny Dorham. Na verschillende pianisten te hebben gehad, werd het uiteindelijk een kwartetbezetting zonder piano. In deze samenstelling maakte Roach enige opnames met muziek van Charlie Parker, die zijn uitgebracht op Verve. De titel: The Max Roach 4 Plays Charlie Parker. De opnames zijn gemaakt op verschillende data in twee verschillende bezettingen. U hoort 4 stukken die zijn opgenomen op 23 december 1957. In de bezetting: Kenny Dorham, trompet, Hank Mobley, tenor sax, George Morrow, bas en Max Roach. Als eerste Charlie Parker's Yardbird Suite. Kenny Dorham speelt hier een fantastische trompetsolo en de solo van Max Roach klinkt als een melodie-instrument. Daarna volgt Parker's Confirmation in een vrij rap tempo met wederom een geweldig spelende Kenny Dorham en Hank Mobley. Dan tot slot de blues Au Privave met een als blazer solerende Max Roach, gevolgd door het snelle tune-up van Eddie Cleanhead Vinson. Tenorsaxofonist Hank Mobley laat hier horen dat hij met het grootste gemak ook mooie lijnen kan spelen en in een hoog tempo.

In het programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u naar opname van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Het zijn opnamen uit de jaren 60 in quintetbezetting. En dat was in een periode waarin McLean de modale kant van de jazz aan het onderzoeken was, zonder zijn hardbop-identiteit te verliezen. In dit tweede blok opnamen die zijn gemaakt op 22 december 1967... in de studio van Rudy Van Gelder in New Jersey en uitgebracht onder de naam Demon's Dance op Blue Note. In de bezetting hoort u Jackie McLean alt sax, Woody Shaw trompet, Lamont Johnson piano, Scott Holt bas en Jack D. Jonette drums. Achtereenvolgens twee stukken van Woody Shaw, waarvan de eerste Boo Ann's Grant. Het is een medium uptempo stuk waarbij opvalt hoe ontzettend goed Woody Shaw al speelt. En ook de energieke en swingende begeleiding van Jack D. Jonette mag er zijn. Solistisch is het ook zeer overtuigend. Het tweede stuk, Sweet Love of Mine, heeft een catchy melodie en een Latin groove. En zowel McLean als Shaw en pianist Lamont Johnson pakken hier flink uit. Het derde stuk, Fluge, is van de hand van Jackie McLean met een spetterende solo van de leider zelf, van Woody Shaw en van Lamont Johnson en bassist Scott Holt.

U luistert naar het programma House of Hardbop met in deze uitzending het derde en laatste deel over de befaamde hardbop alt-saxofonist Jackie McLean. In deze uitzendingen heb ik een aantal quintetopnamen belicht uit de jaren 60. U hoort een stuk van het op 22 december 1967 opgenomen album Demon's Dance, wat is uitgebracht op het Blue Note label. Het is een compositie van Cal Massey en is getiteld Message from Train. De bezetting is niet gering, met naast de leider de toen 23-jarige trompetgigant Woody Shaw, Lamont Johnson op piano, Scott Holt op bas en de toen ook nog jonge, maar al fantastische drummer Jack DeJohnette. Zowel Shaw als DeJohnette zouden enige jaren later een belangrijk stempel gaan drukken op de ontwikkeling van de jazz. Tot slot van deze uitzending over Jackie McLean nog twee stukken in kwartetbezetting die zijn opgenomen op 29 januari 1965 en afkomstig zijn van het album Right Now, uitgebracht op Blue Note. In de bezetting hoort u Jackie McLean alt-sax, Larry Willis piano, Bob Crenshaw bas en Clifford Jarvis drums. Als eerste hoort u Echo van Jackie McLean. Wat opvalt naast het geweldige spel van McLean is het fantastische drumspel van Clifford Jarvis. En dat geldt ook voor het laatste en titelstuk van het album Right Now, geschreven door Charles Tolliver. Jackie McLean was een echte no-nonsense hardbopper die helaas in 2006 na een langdurige ziekte op 74-jarige leeftijd is overleden.

60 in quintetbezetting. Dat was in een periode waarin MacLean de modale kant van de jazz aan het onderzoeken was, zonder zijn hardbop-identiteit te verliezen. Op 11 februari 1963 nam hij het album Vertigo op, dat werd uitgebracht op het bekende Blue Note label. Na zijn leider op altsax hoort u Donald Byrd op trompet, Herbie Hancock piano, Butch Warren bas en de nog zeer jonge Tony Williams drums. Laatstgenoemde was 17 jaar en zou een paar maanden na deze opname toetreden tot het fameuze Miles Davis quintet. U hoort het titelstuk Vertigo van Jackie MacLean. De leider speelt hier een fantastische solo, flink op de hielen gezeten door drummer Tony Williams. Trompetist Donald Byrd is hier duidelijk beïnvloed door Miles Davis. Drummer Tony Williams laat horen hoe creatief hij kan soleren. Dan een compositie van MacLean getiteld Cheers. Een medium uptempo groover met een superswingende pianosolo van Herbie Hancock. En tot slot van deze sessie hoort u Yams, een swingende blues van Herbie Hancock, die ook kort na deze opname zou toetreden tot het quintet van Miles Davis.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van de Amerikaanse hardbop-saxofonist Jackie McLean. Het zijn opnamen uit de jaren

Je luistert bij de Concertzender naar het programma House of Hard Bop. Met het eerste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-altist Jackie McLean. Vandaag twee verschillende quintetbezettingen. In dit derde blok luistert u naar opnamen die gemaakt zijn op 14 juni 1962. En pas in het jaar 2000 zijn uitgebracht op het Blue Note label onder de titel Vertigo. In de bezetting hoort u Jackie McLean, altsax, Kenny Dorham, trompet, Sonny Clark, piano, Butch Warren, bass en Billy Higgins aan de drums. Het eerste stuk heet The Three Minors en is geschreven door Jackie McLean. Het stuk is gebaseerd op drie verschillende toonladders, elk gespeeld in een cyclus van vier maten. Vervolgens hoort u Blues in a Jeff van Sonny Clark. Zowel Jackie McLean als Kenny Dorham en Sonny Clark laten hier duidelijk horen hoe je een swingende medium tempo blues moet spelen. En dat is ook te horen in Kenny Dorham's Blues for Jackie, het laatste stuk van deze uitzending. Het tempo is wat hoger, maar Jackie McLean, Kenny Dorham en Sonny Clark leveren stuk voor stuk prachtige solo's af. En de ritmesectie klinkt als een klok.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1963 en 62 van de Amerikaanse hardbop saxofonist Jackie McLean, afkomstig van de CD Vertigo op het Blue Note label. Dit uur, House of Hard Bop, werd voor de Concertzender samengesteld door Erik Ineke.

En de titel van dit stuk was Dancing at Dawn. Het derde stuk is van Rob van Bavel en het heeft de titel Good Grief. Uw programmamaker, Erik Ineke dus, opent het stuk met een vrije drumsolo en daarna volgt het thema in een medium slow tempo. Wederom intense en energieke solo's van Jarmo Hoogendijk op trompet en Ben van Dungen, ditmaal op sopraansax, gevolgd door een vette open drumsolo over een vamp.

En zo klonk Good Grief. In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Deze hard bop formatie oogste veel succes en internationale faam eind jaren 80 en 90. Het repertoire van de groep was geïnspireerd door de muziek van Freddie Hubbard, Woody Shaw en Wynton Marsalis. Belangrijke en toonaangevende bands in deze post-bop periode. Maar de composities, die waren praktisch allemaal van eigen hand. In deze uitzending hoort u opname afkomstig namelijk van het album Run For Your Wife, opgenomen op 1, 2 en 3 oktober 1991. Een album dat is uitgebracht bij het label Timeless. In de bezetting hoort u Ben van den Dungen op tenor en sopraansax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery op bas en Erik Ineke zit achter de drums. Ben van Dungen schreef de ballad Maryland, I Was There, waarin hij zelf de hoofdrol speelt met een prachtige solo op sopraansax.

Dat was een compositie van Ben van den Dungen, de ballad Maryland, I Was There. We gaan verder met ook weer een compositie van Ben van den Dungen. Het heeft de titel Acoustical Electricity. Het is een funky Latin stuk met geweldige soli voor de beide leiders en een pianosolo met een geïnspireerde McCoy-Tyner vibe van Rob van Bavel.

Een compositie was dit van Ben van den Dunge, Acoustical Electricity. En van hetzelfde album, want wij draaien dus tracks van het album Run for Your Wife, hoort u nu No Comment, een compositie van Ben van den Dunge. En het is eigenlijk, na het thema, een feature voor Erik Ineke met brushes met begeleiding van piano en bas.

No Comment, ook weer een compositie van Ben van den Dungen. U luistert in House of Heart Bop naar het tweede deel van een driedelige uitzending over het Ben van den Dungen Jarmo Hoogendijk Quintet. Door het muzikale en zakelijke inzicht van de beide co-leiders en de enorme inzet van de bandleden groeide de band uit naar het topniveau. In de bezetting met Ben van den Dungen tenor en sopraan sax, Jarmo Hoogendijk trompet, Rob van Bavel piano, Harry Emery bas en Erik Ineke drums werden drie albums opgenomen, waarvan in deze uitzending tracks te horen zijn van het derde album. Opgenomen op 1, 2 en 3 oktober 1991, uitgebracht door Timeless. U hoort van Ben van Dungen It's Itching. Het stuk begint met een vrije improvisatie van de ritmesectie wat uitmondt in een razendsnel uptempo, waarna in medium uptempo het thema wordt ingezet, gevolgd door een swingende trompetsolo van Jarmo Hoogendijk. Dan gaan we verder met een stuk weer in uptempo met een wervende solo van Ben van den Dungen, alleen begeleid door bas en drums.

U luistert naar het programma House of Hardbop met het tweede deel van het tweeluik over de combinatie van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. Het laatste blokje muziek en nu is de leiding weer in handen van Hank Mobley. Op 4 februari 1965 nam hij voor Blue Note het bekende album The Turnaround op. Er werden tijdens die sessie veel meer stukken opgenomen en die zijn nooit op de oorspronkelijke plaat terechtgekomen. In 2001 is er voor Blue Note een cd uitgekomen met de titel Straight No Filter, ter nagedachtenis van het overlijden van Hank Mobley in 1986. Deze cd bevat nooit uitgebrachte stukken van verschillende opnamesessies, zo ook van Turnaround. Twee stukken, en trouwens allebei composities van Mobley. In de bezetting hoort u Hank Mobley, tenorsax, Freddie Hubbard, trompet, Barry Harris, piano, Paul Chambers, bass en Billy Higgins, drums. Als eerste, Third Time Around. Een stuk dat qua structuur en vorm alweer meer in de sfeer zit van de middenjaren 60. Dat geldt ook voor de medium uptempo blues in driekwartsmaat, Hank's Waltz, met geweldige solo's van Hank Mobley, Freddie Hubbard en Barry Harris. De ritmesectie Chambers-Higgins was altijd een winning team. En tot besluit in deze uitzending nog een stuk van het album Roll Call, onder het leiderschap van Hank Mobley, uitgebracht op Blue Note. Hank Mobley tenorsax, Freddie Hubbard trompet, Wynton Kelly piano, Paul Chambers op bas en Art Blakey op drums. U hoort The Breakdown, een swingende blues waarin de heren bewijzen dat de blues niet zomaar even een bluesje spelen is. Freddie Hubbard en Hank Mobley, zij waren the real thing in hardbop.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar verschillende opnames van trompetist Freddie Hubert en tenorsaxofonist Hank Mobley. Deze twee muzici vormen een unieke combinatie op verschillende hard bop opnames voor het bekende Blue Note label. Op 6 november 1960 maakte Freddie Hubert op 22-jarige leeftijd zijn tweede album Going Up voor dit prestigieuze label. En als zijn partner op tenorsaxofoon vroeg hij de door de wol geverfde Hank Mobley, die al furore had gemaakt bij de Jazz Messengers en net zijn beroemde plaat Soul Station had opgenomen. De ritmesectie was ook een voltreffer, namelijk met McCoy Tyner aan de piano, Paul Chambers op bas en Felicia Jones op drums. U kunt hier rustig spreken van een 5-sterren bezetting. Achtereenvolgens hoort u van Hank Mobley, Pack a Sack, met geïnspireerde soli van de blazers en wederom een geweldig in vorm zijnde Philly Joe Jones. Als rustpunt de melancholieke ballad I Wished met soli van Hubert, Mobley en McCoy Tyner. En tot slot de enige eigen bijdrage van Freddie Hubert zelf, Blues for Brenda. Freddie Hubert speelt hier een fantastische solo en Hank Mobley doet daar niet voor onder. De ritmesectie die swingt als een trein en dit stuk is een grandioze afsluiting van een hardbopplaat van de bovenste plank.

Bij de Concertzender luistert u naar het programma House of Heart Bob met het eerste deel van een tweedelige serie over de combinatie van trompetist Freddie Hubbard en tenorsaxofonist Hank Mobley. In het eerste en tweede blok kwamen de opnamen aan bod onder de naam van Freddie Hubbard en in dit laatste blok zijn de rollen omgedraaid en heeft Hank Mobley de leiding. Het zijn opnamen die gemaakt zijn op 13 november 1960, dus exact een week later dan de vorige opname, onder Hubert's naam. De naam van dit album is Roll Call en het is uitgebracht op het befaamde Blue Note. De ritmesectie is die van Mobley's legendarisch album Soul Station met pianist Wynton Kelly, bassist Paul Chambers en drummer Art Blakey. Door de toevoeging van de reizende trompetster Freddie Hubbard kreeg dit album een belangrijke meerwaarde. Het eerste stuk is ook het titelstuk van dit album, Roll Call, en het is geschreven door Hank Mobley. Het openingsstatement is onmiskenbaar van drummer Art Blakey. En dan volgt het thema. Hank Mobley gaat daarbij gelijk van start met een geweldige tenorsolo, waarna Freddie Hubbard het vuur blijft aanwakkeren. En pianist Wynton Kelly die speelt zoals altijd een superswingende solo, waarna meester drummer Art Blakey nog even twee zeer melodische chorussen neerzet. En tot besluit het gospelachtige Baptist Beat, dat is van Hank Mobley. Met een ondersteunende swing shuffle van Art Blakey en de verende beat van bassist Paul Chambers leveren de beide blazers en pianist Wynton Kelly gloedvolle solo af.

In het programma House of Hardbop hoort u studio-opname van de Amerikaanse hardbop-drummer Pete LaRocca. Deze bijzondere drummer had naast zijn liefde voor de hardbop ook veel interesse in etnische muziekvormen en de manier hoe hij die zou kunnen integreren in zijn swing. En dat is goed te horen in zijn eigen composities. Hij maakte zijn eerste opname als leider op 19 mei 1965 voor Blue Note. Deze werden uitgebracht onder de titel Basra. Van dit album hoort u nog 3 tracks met in de bezetting tenorsaxofonist Joe Henderson, pianist Steve Coon, bassist Steve Swallow en natuurlijk Pete LaRocca op drums. Allereerst het titelstuk Basra. Bassist Steve Swallow zet de toon voor een bijna hypnotiserende Oosterse sfeer. LaRocca speelt in dit stuk een prachtige open drum solo, spaarzaam en spannend. Daarna volgt een ballad met de veelzeggende titel Lazy Afternoon. Mooie pianosolo van Steve Coon. Tot slot een compositie van bassist Steve Swallow, Eiderdown. Een swingend stuk met ook weer mooie solo's van Henderson, Coon en Swallow. Door de sfeer en de geweldige interactie staat dit album heel hoog op het lijstje van veel jazzliefhebbers.

U luistert naar het eerste deel van een tweedelige uitzending met muziek van de Amerikaanse hardpop-drummer Pete LaRocca. Deze muzikus was naast een buitengewoon swingende en creatieve drummer ook een bijzonder originele componist. Wat betreft zijn drumspel waren mensen als Kenny Clarke en Philly Joe Jones van invloed, maar zijn spel ontwikkelde zich in een vrijere richting zonder de groove te verliezen. Zijn composities hebben een meer Midden-Oosterse sfeer en die sluit hier perfect aan bij zijn lossere manier van spelen. U hoort nu een aantal tracks van zijn tweede album onder zijn eigen naam. Alle composities zijn van Pete LaRocca en ze zijn geïnspireerd op diverse landen uit het Midden-Oosten en Turkije. In de bezetting hoort u John Gilmore tenorsax, Chick Corea piano, Walter Booker bass. Dit album is opgenomen op 25 mei 1967 voor Douglas, uitgebracht onder de titel Turkish Women at the Bath. Het werd later heruitgegeven op onder meer Fresh Sound. Als eerste hoort u het titelstuk Turkish Women at the Bath. De Oosterse sfeer is duidelijk aanwezig, met als hoogtepunt een vrije solo van de leider. Daarna Dancing Girl, een soort Oosterse minimal music groove met een feature voor LaRocca die een uitgebreide solo over die groove speelt. Als laatste Love Planet, melodieus en swingend met als belangrijkste solist tenorsaxofonist John Gilmore.

In deze aflevering van House of Hard Bop luistert u naar opname van tenorsaxofonist Dark Webb. Woonachtig dus in Los Angeles heeft hij aan de westkust van de Verenigde Staten als saxofonist een grote naam opgebouwd, zowel in de film- en televisiestudio's als in de jazzgemeenschap. In het verleden toerde hij met de bands van Freddie Hubbard en Horace Silver. Onder zijn eigen naam maakte hij de laatste jaren veel platen en in deze uitzending laten wij u studio-opname horen die hij heeft gemaakt in quintetbezetting op 16 augustus 2016. En de opnamen zijn afkomstig van het album Fast Friends en uitgebracht op het Positone label. En dat quintet dat bestaat uit Doug Webb, tenorsax, Michael Dees, trombone, Mitchell Forman, piano, Chris Colangelo, bas en de legendarische Roy McCurdy achter de drums. U hoort achtereenvolgens vier stukken. Als eerste Chris Parker's Aleluia. Trombonist Michael Dees speelt virtuoos en muzikaal in de traditie van Frank Rossellino. En Doug Webb soleert, zoals altijd, vlekkeloos, met een mooie sound en prachtige lijnen. En daarna volgt in Up Tempo These Things, een stuk van Doug Webb dat gebaseerd is op de akkoorden van de bekende standaard All the Things You Are. En vervolgens in een relaxte bossa nova-uitvoering, geschreven door Lee Konitz, Dream Stepper. En dat is gebaseerd op de akkoorden van You Stepped Out of a Dream. Hierin is duidelijk te horen wat een prachtige Getziaanse tenorsound Doug Webb heeft. En als laatste dan hoort u A Night in Tunisia van Dizzy Gillespie met een trombonesolo van Michael Dees die er niet om liegt. Trouwens, die solo van Doug Webb ook niet.

In deze uitzending van House of Hard Bop luistert u naar opname van de Amerikaanse tenorsaxofonist Doug Webb. Geboren dus in Chicago, woonachtig in Los Angeles, maakte hij op 16 augustus 2016 opname in quintetbezetting met de zeer virtuoze 38-jarige trombonist Michael Dees. Deze trombonegeweldenaar is afkomstig uit Georgia en studeerde aan de befaamde Juilliard School of Music in New York en wel bij Wycliffe Gordon en Steve Touré. De opnames zijn afkomstig van het album Fast Friends en ze zijn uitgebracht op het label Positone. Naast Doug Webb en Michael Dees spelen in de ritmesectie pianists Mitchell Foreman, bassist Chris Colangelo en de legendarische drummer Roy McCurdy. Deze middels 84-jarige drummer heeft zijn sporen verdiend bij het quintet van Cannibal Adderley en als vaste begeleider van Nancy Wilson. Dick Duck van Michael Dees is wederom gebaseerd op de akkoorden van een bekende song en wel Cole Porter's What is a Thing Called Love. En vervolgens hoort u een prachtige vertolking van Jules Stein's The Things We Did Last Summer, waarin Doug Webb laat horen hoe mooi en haarzuiver hij alleen de melodie speelt met een uitstekende pianobegeleiding van Mitchell Foreman. En het laatste stuk, Apollo, een swingende blues in medium tempo, is een mooie afsluiter van deze West Coast hardbop opname van het quintet van Doug Webb.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname 2016 van Dark Web, afkomstig van de cd Fast Friends, uitgegeven op het Positone label. Tot zover House of Hard Bop voor deze keer, een programma dat is samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met muziek van de tenorsaxofonist Doug Webb. Webb is niet echt heel erg bekend, maar in 2015 heeft hij een uitgebreide en succesvolle tournee gemaakt in Nederland met het trio van pianist Rijn de Graaf. En hij behoort toch echt wel tot de grote tenorsaxofonisten van deze tijd. We gaan verder met de opname die hij in 2014 maakte voor het Posttone label. En dat is het album Back East. U hoort naast Doug Webb, Peter Zek, piano, bassist Ben Woof en drummer Rudy Royston. U hoort nog 4 stukken. De meeste stukken van dit album zijn van de hand van Doug Webb, zoals ook het volgende Mr. Green. Het is een enerverend uptempo nummer waarin drummer Rudy Royston stevig uitpakt. Daarna volgt If Ever I Would Leave You van Frederick Lowe uit de musical Camelot. Het is een wervelend duo-uitvoering van tenorist Doug Webb en pianist Peter Zek. Daarna nog 2 stukken. Eerst Snickers Lament met een mooie bassolo van Ben Woof en drummer Rudy Royston. Laat nog eens even horen wat een virtuoos talent hij is. Als uitsmijter de swingende wals Old Times, waarin Doug Webb laat horen wat een haarzuiver intonerende melodische en swingende saxofonist hij is.

U heeft geluisterd naar studio-opname van het Positone-label van tenorsaxofonist Doc Webb. De opname is uit 2014 en ze werden opgenomen in The Acoustic Recording Studio in Brooklyn, New York.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. In verband met de 100ste geboortedag, vandaag 29 augustus, van alt-saxofonist Charlie Parker, besteden we in dit programma aandacht aan zijn verschillende kwartet- en quintetopnamen voor het label Verve. Charlie Christopher Parker Jr. droeg de bijnaam Bird. Hij wordt beschouwd als een van de grootste muzikale genieën van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz en deze bebop-taal werd de lingua franca van deze muziek. Geboren in Kansas City op 29 augustus 1920, bracht hij een groot gedeelte van zijn jeugd door in zijn geboorteplaats voordat hij vertrok naar New York, waar hij zijn wereldreputatie vestigde. Van eind jaren 40 tot aan zijn plotselinge dood op 12 maart 1955 werkte hij regelmatig voor de bekende impresario Norman Granz. Hij maakte veel opnamen voor diens bekende Verve-label. U hoort hieruit een selectie van diverse kwartet- en quintetopnamen. Het eerste stuk, The Bird, dateert van december 1947 en is opgenomen in de Recital Hall van Carnegie Hall in New York. Het was bestemd voor de Norman Granz productie The Jazz Scene. Het stuk is gebaseerd op de akkoorden van Topsy en in de bezetting hoort u Charlie Parker altsax, Hank Jones piano, Ray Brown bas en Shelly Mann op drums. Vervolgens twee stukken opgenomen op 5 mei 1949 in New York. In deze quintetbezetting hoort u Charlie Parker op altsax, Kenny Dorham trompet, Al Haig aan de piano, Tommy Potter op bas en Max Roach op drums. Het eerste nummer heet Divers en het laatste stuk is gebaseerd op de blues en heet Passport. Dit is ook de enige studioopname van Bird met zijn eigen groep onder auspiciën van Granz.

In deze speciale uitzending van House of Hardbop luistert u naar quintet- en kwartetopname van alt-saxofonist Charlie Parker. Dit alles naar aanleiding van zijn 100ste geboortedag op 29 augustus 1920. Charlie Bird Parker behoort tot een van de belangrijkste muzikale vernieuwers van de 20ste eeuw. Hij veranderde de taal van de jazz zodanig dat deze nog steeds tot de belangrijkste basis behoort van deze muziek. De laatste jaren voor zijn overlijden op 12 maart 1955 maakte hij veel opnamen voor het bekende Verve-label van producer Norman Granz. Begin april 1950 nam Parker in kwartetbezetting 3 stukken op. Pianist Hank Jones, bassist Ray Brown en drummer Buddy Rich. Achtereenvolgens hoort u de standaard Star Eyes van Don Ray en Gene DePaul, daarna een Fast Blues van Charlie Parker en tot slot de bekende standaard I'm in the Mood for Love van Jimmy McHugh en Dorothy Fields. Deze 3 stukken zijn toen afgekeurd en uitgebracht na de dood van Parker. Toen Dizzy Gillespie de tape hoorde, zei hij, ik citeer, "This session is prime product." Het jaar daarop, en wel op 8 augustus 1951, nam Bird weer 5 stukken op in quintetbezetting. Dit keer met Red Rodney op trompet, John Lewis piano, Ray Brown bas, Kenny Clarke achter de drums. De eerste 4 stukken zijn van de hand van Charlie Parker. Als eerste Blues for Alice, daarna CC. De ritmesectie van Ray Brown en Kenny Clarke is van grote klasse. Daarna volgen nog de Swedish Schnapps en de prachtige ballad Loverman, geschreven door Jimmy Davis. De beroemdste uitvoering van deze ballad nam Bird op in 1947 tijdens zijn mentale crisis, waarna die werd opgenomen in de psychiatrische inrichting Camarillo in Californië. Bird had een hekel aan die uitvoering en wilde hem nog een keer opnemen, maar volgens Red Rodney had het toch net niet die emotie van de opname uit 1947.

U luistert naar een speciale uitzending van House of Hard Bop dat in de teken staat van de 100ste geboortedag van Charlie Bird Parker. In deze uitzending hoort u een aantal quintet- en kwartetopnamen die hij maakte in de studio voor Verve. De 8 kwartetopnamen die u nu gaat horen behoren tot Parkers beste in de studio. De eerste 4 stukken zijn opgenomen in december 1952 en januari 1953. In de bezetting Charlie Parker, alt sax, Hank Jones, piano, Teddy Kotick, bass en Max Roach op drums. U hoort eerst van Jerome Kern, The Song Is You, daarna de blues Laird Bird, die Bird opdroeg aan zijn pasgeboren zoon, gevolgd door het razendsnelle ritmeschema Kim, opgedragen aan zijn stiefdochter. Tot slot de blues Cosmic Rays. De blues was voor Bird een van de belangrijkste vormen in de jazz. En als er iemand die blues kon spelen, was het Charlie Parker wel. Recht uit het hart. De laatste 4 kwartetstukken in dit programma zijn opgenomen op 30 juli 1953 in New York. De opnames stonden gepland van 12 uur tot 3 uur 's middags en wederom geproduceerd door Norman Granz. Tot grote ergernis van Granz kwam Bird pas om 2:15 binnen. Pianist Al Haig, bassist Percy Heath en drummer Max Roach zaten gelukkig al speelklaar en exact om 3 uur stonden er 4 meesterwerkjes op de band. Achtereenvolgens de blues Chi-Chi, gevolgd door de standard I Remember You van Victor Schertzinger en Johnny Mercer. En in de blues Now's the Time speelt Bird 5 chorussen die zo ingelijst kunnen worden. Op 12 maart 1955, op 34-jarige leeftijd, volkomen uitgeput van een zeer turbulent leven, stierf Charlie Parker, een van de grootste muzici van de 20e eeuw, en hij stierf aan een hartaanval.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1947 tot en met 1953 van Charlie Parker. Ze komen uit de cd-box Bird, The Complete Charlie Parker on Verve. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over drummer Jimmy Cobb. Deze legendarische drummer overleed onlangs op 24 mei op 91-jarige leeftijd.

Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze serie hoort u opname van het Miles Davis Sextet uit 1958. Deze unieke combinatie van jazzgrootheden heeft maar kort bestaan, van maart tot en met november 1958. Op 9 september 1958 trad deze groep op tijdens een party van Columbia Records in het Plaza Hotel en dat staat in New York. Het was een promotieconcert waarbij ook zangeres Billie Holiday, blueszanger Jimmy Rushing en het orkest van Duke Ellington optraden. Het Miles Davis Sextet opende het programma. De opnamen komen van het album Jazz at the Plaza, dat pas in 1973 werd uitgebracht op het Columbia-label. De bezetting is Miles Davis op trompet, John Coltrane tenor sax, Julian Cannonball Adderley alt sax, Bill Evans piano, Paul Chambers bass en Jimmy Cobb op drums. In kwartetbezetting hoort u de befaamde ballad van Rodgers and Hart, My Funny Valentine. Met pianist Bill Evans en diens mooie impressionistische harmonieën mag deze uitvoering rustig de opmaat worden genoemd voor Miles zijn legendarische uitvoering 6 jaar later en dan met pianist Herbie Hancock. Het laatste stuk van dit optreden was de bekende bluesy Straight No Chaser van Thelonious Monk. De leider en de overige solisten spelen hier zeer geïnspireerd en drummer Jimmy Cobb laat wederom horen dat hij nog geen seconde aan energie en swing verliest.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Jimmy Cobb. Ze komen van de cd-box Miles and Train, The Complete Columbia Recordings, 1955-1961. Dit uur werd voor de concertzender samen...

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hard Bop. Vandaag het eerste deel van een driedelige serie over drummer Jimmy Cobb, geboren 1929, overleden 2020. Deze onlangs overleden legendarische hardbop drummer werd geboren in Washington D.C. 20 januari 1929. Op jeugdige leeftijd luisterde hij al naar jazzplaten. Het spel van Max Roach en de backbeat van Kenny Clarke maakte grote indruk op de jonge drummer. In 1950 ging hij op tournee met saxofonist Earl Bostic. Daarna werkte hij met veel zangeressen, waaronder Dinah Washington, Billie Holiday en Pearl Bailey. Op aanraden van Cannibal Adderley werd hij in 1958 gevraagd door Miles Davis om drummer Philly Joe Jones te vervangen in diens sextet. In deze serie hoort u alle opnamen van dit geweldige sextet met Jimmy Cobb aan de drums. De eerste opname van deze groep vond plaats 26 mei 1958 in de Columbia 30th Street Studio in New York, afkomstig van het album Miles Davis 58 Sessions, uitgebracht op het Columbia label. In de bezetting hoort u Miles Davis, trompet, John Coltrane, tenorsax, Cannonball Adderley, altsax, Bill Evans, piano, Paul Chambers, bass en Jimmy Cobb, drums. Het eerste stuk is het bekende On Green Dolphin Street, geschreven door Bronislaw Kaper. Pianist Bill Evans opent het stuk met een rubato intro, waarna Miles Davis het thema in

U luistert bij het Concertcentrum naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de befaamde en legendarische hardbop drummer Jimmy Cobb, die onlangs op 91-jarige leeftijd overleed. Jimmy Cobb maakte van 1958 tot 1963 deel uit van het beroemde Miles Davis Quintet en Sextet. In deze serie opname van het Miles Davis Sextet. Op 3 juli 1958 gaf deze groep een zeer energiek concert op het Newport Jazz Festival in Newport, Rhode Island. Het concert is opgenomen en uitgebracht op Columbia onder de titel Miles at Newport 1958. De band vertrok ruimschoots op tijd uit New York, maar door het drukke verkeer kwamen ze vlak voor hun optreden aan op het festivalterrein in Newport. Ze moesten gelijk het toneel op. Jimmy Cobb had amper de tijd om de drumset die er stond aan te passen, of Miles Davis gaf het tempo aan, waarna de energie er direct van afspatte.

De bezetting: Miles Davis, trompet; John Coltrane, tenor sax; Cannibal Adderley, alt sax; Bill Evans, piano; Paul Chambers, bas; Jimmy Cobb, drums. Na de introductie van Wills Conifer opent de band met een spetterende uitvoering van Charlie Parker's A Liu Cha. Miles Davis neemt de eerste solo en wordt forst achter zijn broek gezeten door de drummer, gevolgd door John Coltrane met zijn Sheets of Sound. En Cannibal Adderley met een solo die er mag wezen. Het tweede stuk is de blues Straight No Chaser van Thelonious Monk. Een perfect tempo voor dit stuk, met zeer geïnspireerde solo's van alle solisten. Het is hier duidelijk te horen en te voelen wat voor goed ritmetandem Paul Chambers en Jimmy Cobb vormden. Friend Dance besluit deze uitzending met een tenorsolo van John Coltrane, waarvan je je afvraagt waar dat allemaal vandaan komt. En de two-beat feel van Paul Chambers is een schoolvoorbeeld voor alle aankomende bassisten.

In House of Hardbop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Jimmy Cobb, afkomstig van de cd-box Miles and Train, The Complete Columbia Recordings 1955-1961. Het programma werd samengesteld door Erik Ineke.

Welkom bij de Concertzender. Dit is House of Hard Bop. Vandaag het derde deel van een driedelige serie over drummer Louis Hayes. Louis Siddall Hayes werd geboren 31 mei 1937 in Detroit. Na veel gespeeld te hebben met bekende muzici uit Detroit, werd hij op 19-jarige leeftijd gevraagd door pianist Horace Silver om in zijn quintet te komen spelen. Na 3 jaar verliet hij die groep en werd de vaste drummer van het Cannonball Adderley Quintet. Dit op aanraden van bassist Sam Jones, met wie Hayes een van de meest ijzersterke en swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis zou vormen. Uit zijn periode met Cannonball Adderley hoort u vanavond live-opname uit New York en Tokio. En ook studio-opname van Louis Hayes' eigen groep, de Cannonball Adderley Legacy Band. Als eerste een track afkomstig van het album The Cannonball Adderley Sextet in New York, opgenomen januari 1962 in de Village Vanguard, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannonball Adderley, altsax, Nat Adderley, cornet, Yusuf Lateef, tenorsax, Joe Zawinul, piano, Sam Jones bass en Louis Hayes. De titel van het stuk is Dizzy's Business, geschreven door Ernie Wilkins. De groep klinkt als een kleine big band met alle blazers in grootse vorm. De invloed van Wardle Gray is goed te horen in de solo van tenorist Yusuf Lateef. Het ritme staat ook hier werkelijk als een huis. Vervolgens hoort u dezelfde groep een jaar later tijdens een live opname van een concert in juli 1963 in de Sankei Hall in Tokio. De opnames zijn afkomstig van het album Nippon Soul, uitgebracht ook weer op het Riverside label. Het eerste stuk is ook het titelstuk van het album, is van de handen van Cannonball Adderley. Ook hoort u dit keer voor de verandering Yusuf Lateef, dwarsfluit, en een enorme swingende pianosolo van Joe Zawinul.

drive die heden ten dagen op zijn 82ste nog steeds heeft. De opnamen van het Cannibal Adderley Sextet zijn van een concert dat deze groep gaf in juli 1963 in de Sankai Hall in Tokio, afkomstig van het album Nip and Soul, uitgebracht op het Riverside label. In de bezetting hoort u Cannibal Adderley altsax, Ned Adderley cornet, Yusuf Lateef tenorsax, Joe Zawinul piano, Sam Jones bass en Louis Hayes drums. Cole Porter's Easy to Love wordt uitgevoerd in een genadeloos uptempo en is een feature voor de leider die hier een zeer geïnspireerde solo speelt. En drummer Louis Hayes die hier swingt met een ongelooflijke drive. Vervolgens hoort u de bekende Work Song van Ned Adderley. De band had dit stuk al enige jaren op het repertoire staan, maar speelt het hier met de overgave van een eerste keer.

luistert naar het derde en laatste deel van een driedelige serie met een opname van de legendarische hardbop-drummer Louis Hayes. In 1965 krijgen Sam Jones en Louis Hayes de aanbieding van pianist Oscar Peterson om lid te worden van zijn trio en verlaten de groep van Cannonball Adderley. 2 jaar later verlaat de drummer dit trio om zijn eigen weg te volgen en formeert verschillende bands als leider en soms als co-leider. In 1989 formeert hij samen met alt-saxofonist Vincent Herring een nieuwe groep, de Cannonball Adderley Legacy Band. De naam spreekt voor zich. Het repertoire is een ode aan zijn voormalige bandleider, met wie hij 6 jaar lang zo succesvol heeft mogen samenwerken. U hoort 4 stukken van deze groep, die zijn opgenomen 7 en 8 mei 2001 in New York, afkomstig van het album Dreaming of Cannonball, Louis Hayes and the Cannonball Adderley Legacy Band. Dit album is uitgebracht op het TCB-label. De drummer heeft in deze band een jongere generatie om zich heen verzameld. In de bezetting hoort u Vincent Herring, alt-sax, Jeremy Pelt, trompet, Rick Germanson, piano, Vincent Archer, bas en leider Louis Hayes achter de drums. Achtereenvolgens hoort u de Bobby Timmons compositie That There, gevolgd door de bekende ballad I Can't Get Started van Vernon Duke en een mooie feature voor altist Vincent Herring. Daarna het zeer swingende Naturally van Ned Adderley, waarin de leider ook even laat horen hoe vet hij kan spelen met brushes. Tot slot een spetterende uitvoering van het titelstuk van de bekende musical Fiddler on the Roof. Hier is duidelijk te horen hoe blij de leider is met deze band. Zijn spel is door de jaren heen steeds losser geworden en hij stuurt met veel energie en swing zijn medemuzici op naar grote hoogte. Dat was en is nog steeds Louis Hayes' grote kracht. En daarom behoort hij nog altijd tot de grote hardbop drummers van de jazz.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1962 van Louis Hayes, afkomstig van de cd Cannibal Alley Sextet in New York, op het Riverside label. Opname 63, afkomstig van de cd Nippon Soul, Cannibal Alley recorded in Tokyo, ook op Riverside. Opname uit 2001, afkomstig van de cd Dreaming of Cannibal, Louis Hayes en de Cannibal Legacy Band op het TCB label. House of Hardbop, samengesteld door François van der Linden.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Louis Hayes. Louis Saddle Hayes werd geboren 31 mei 1937 in Detroit. Na veel gespeeld te hebben met bekende muzici uit Detroit, werd hij op 19-jarige leeftijd gevraagd door pianist Horace Silver om in zijn quintet te komen spelen. Na 3 jaar verliet hij die groep en werd de vaste drummer van het Cannonball Adderley Quintet. Dit op aanraden van bassist Sam Jones, met wie Hayes een van de meest ijzersterke en swingende ritmesecties uit de jazzgeschiedenis zou vormen. Uit zijn periode met het Cannonball Adderley Quintet hoort u deze keer live-opname uit Los Angeles en New York. Op 16 oktober 1960 trad het quintet van Cannonball Adderley op in de legendarische Lighthouse in Los Angeles, met in de bezetting Cannonball Adderley, altsax, Ned Adderley, cornet, Victor Feldman, piano, Sam Jones, bas, Louis Hayes, drums. De opnamen zijn afkomstig van het album The Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse, uitgebracht op het Riverside label. Als eerste stuk hoort u een bekende compositie geschreven door trombonist Frank Russellino, getiteld Blue Daniel. Een heerlijk licht swingend gespeelde wals, gevolgd door Azule Serape van de hand van pianist Victor Feldman. De ritmesectie is hier in formidabele vorm met een superieure pianosolo van de componist. Het stuk eindigt met een vamp waarin bassist Sam Jones het laatste woord heeft.

0: U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met opname van de legendarische hardbop drummer Louis Hayes. In deze reeks over deze drummer hoort u opname onder zijn eigen naam en opname uit de periode als sideman bij het Cannonball Adderley Quintet en Sextet. Op de middag en de avond van zondag 16 oktober 1960 speelde deze groep in de beroemde Lighthouse in Los Angeles. Dit optreden werd opgenomen en geproduceerd door Aaron Keepnews en uitgebracht op zijn Riverside label onder de titel The Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse. U krijgt drie stukken van deze fantastische groep te horen met in de bezetting Cannonball Adderley op altsax, Nat Adderley op cornet, Victor Feldman piano, Sam Jones bas en Louis Hayes op drums. De groep was in topvorm en dat lag ook wel aan de samenstelling van de ritmesectie. Die was van absolute wereldklasse. Het funky openingstuk, getiteld Sacka Woe van Cannonball Adderley, zet de toon en er is direct een enthousiaste communicatie met het publiek. Het swingt de pan uit en het is meteen duidelijk waarom dit zo'n goede ritmesectie is. Pianist Victor Feldman past als een hand in glove met de bezielende ritmeteam Sam Jones en Louis Hayes. Daarna een gloedvolle versie van Big P, geschreven door Jimmy Heath, opgedragen aan zijn grote broer, bassist Percy Heath.
1: Thank you very much. This is a little tune, you know, if you could call this one funky, that we do that's based upon a rhythm that's a common one used dancing, and it has been used for a long time. This one is called a sack of woe.
2: One, two, come on.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van Louis Hayes. En die kwamen van de cd Louis Hayes op het VJ-label. En een live opname uit 1960 afkomstig van de cd Cannonball Adderley Quintet at the Lighthouse op Riverside. Dit uur werd voor de concertzender Swa van der Linden.

beluistert naar de Concertzender, u luistert naar House of Hardbop. Vandaag deel 2 van een tweedelige serie over baritonsaxofonist Ronnie Cuber. Op 25 december 1941 werd hij in New York geboren. Hij mag zonder twijfel gerekend worden tot een van de allerbeste baritonsaxofonisten ter wereld. Zijn spel is diep geworteld in de blues en hij voelt zich zowel thuis in de hardbop als in de funky rhythm and blues. Die laatste vooral met de Brecker Brothers en Dr. John. Maar in deze uitzending hoort u live radioopname in het hardbop-idioom en wel met het Nederlandse trio van pianist Rijn de Graaf, met als extra gast een uitmuntende andere baritonsaxofonist, ook uit New York afkomstig, Nick Bignola. De opnamen zijn gemaakt voor het programma Tros Session op 1 maart 1994 in Nick Vollebrecht's Jazz Café. Ze werden uitgebracht op Timeless onder de titel Baritone Explosion. In de bezetting hoort u Ronnie Cuber, baritonsax, Nick Bignola, baritonsax, Rijn de Graaf, piano, Koos Serierse, bas en Erik Ineke, drums. Het openingstuk die avond was het bekende Softly as in a Morning Sunrise van Sigmund Romberg. Na het piano-intro begint Bignola met het thema en daarna speelt Ronnie Cuber de eerste solo en die is fenomenaal, met een enorme emotioneel geladenheid en sublieme frasering en timing. Daarna volgen Nick Bignola en pianist Rijn de Graaf met zeer geïnspireerde solo's. Vervolgens hoort u Juan Tizel's Caravan, gespeeld in uptempo. Ronnie Cuber zet het tempo moddervet neer en na het thema, afwisselend gespeeld door beide saxofonisten, is de eerste solo voor Nick Bignola en die mag er zijn. Harmonisch en ritmisch, gevolgd door een zeer swingende pianosolo van Rijn de Graaf. Ronnie Cuber was die avond in absolute topvorm en zijn solo was vlijmscherp.